Ik heb vannacht alweer van haar gedroomd. Ze nam me lachend bij de hand. Ze zei, daar ben ik weer. Maar toen ik wakker werd, drong de waarheid tot me door. Ze zei, ik kom niet meer. Diep in mijn hart wist ik het al.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De droogte in Vlaanderen houdt aan en volgens de voorspellingen blijft het minstens tot half augustus vrijwel droog. Daardoor staan de grondwaterstanden en waterlopen op veel plaatsen erg laag, vergelijkbaar met de uitzonderlijk droge zomer van 2022. Experts verwachten dat de komende dagen extra droogtemaatregelen nodig zullen zijn, mogelijk eerst voor de scheepvaart. Voorlopig is de drinkwatervoorziening niet in gevaar, maar als de droogte aanhoudt, kunnen ook strengere beperkingen voor de industrie volgen. Vooral in delen van Limburg dreigt de situatie de komende dagen verder te verslechteren. Een Hasselaar en zijn Amerikaanse partner willen het kasteel van Vellum in Sint-Truiden aankopen om er een internationale queer- en sekspositieve leefgemeenschap uit te bouwen. Via hun coöperatie, de Haven Collective, mikken ze op een tiental vaste bewoners en culturele activiteiten met ook aandacht voor contact met de lokale bevolking. Voor de aankoop en renovatie is ongeveer 3 miljoen euro nodig en daarvoor zoeken de initiatiefnemers investeerders. Als alles volgens plan verloopt, hopen ze in de loop van 2027 hun intrek te nemen in het kasteel. Vandaag blijft het in Limburg opnieuw een hele dag droog. Voormiddag zijn de opklaringen nog vaak breed. Namiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt een maximum tussen 24 en 26 graden. Vanavond koelt het snel af. Morgen opnieuw warmer en droog en 29 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een dertigtal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdag namiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna 1 uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil, 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Oh, zeg, schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Zutendaal is in de nacht van woensdag op donderdag een auto tegen een boom gereden op de Bilzerweg, vlakbij de rotonde. Door de zware klap sloeg de wagen over en kwam hij op zijn dak terecht. De bestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer moest de beschadigde boom uit veiligheid omzagen. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. In Kiewit bij Hasselt start in september een nieuwe Steinerschool. De school krijgt voorlopig onderdak in een voormalig boekhoudkantoor en begint met 1 kleuterklas. De initiatiefnemers hopen op 10 tot 12 kleuters bij de start en zoeken nog leerkrachten. De school werkt als een vestiging van de erkende Antwerpse Steinerschool Hibernia en wacht nog op de definitieve toestemming voor de nieuwe locatie. Vandaag blijft het in Limburg opnieuw een hele dag droog. Voormiddag zijn de opklaringen nog vaak breed. Namiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt een maximum tussen 24 en 26 graden. Vanavond koelt het snel af. Morgen opnieuw warmer en droog en 29 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 km per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordediensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film-, theater- en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

Voor beide heren volgens mij een van de grootste hits die ze scoorden. Joe Valley en Paul Anderson en Aan alle vrouwen. En over vrouwen gesproken, de eerste vrouw of een van de eerste vrouwen die Patrick Hernandez in zijn professionele loopbaan tegenkwam, was Madonna. Dat kon dus niet tegenvallen voor Patrick Hernandez.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Spaas.
1: Jawel, en als we toch willen pretenderen dat wij altijd teruggaan naar de jeugdjaren van de populaire muziek, dan mogen we de Neue Deutsche Welle niet vergeten. In 1983 een hele dikke hit voor de Duitse band De Van Kodo, Duze in Sausenschritt. En voor de mensen die denken of die dachten, wat heeft nu Patrick Hernandez te maken met Madonna? Nu, die Patrick, dat was een zanger in het achtergrondkoor van Madonna, dus muzikaal kon dat niet mislopen voor hem. En nu een ding waar we niet over te klagen hebben, tenzij wij boer of tuinder zijn of ons gazon naar de flikken is. Ik heb het over de summertime.

Ja, morbide van James Ingram en Michael McDonald. Dat was alweer een hele tijd geleden. Even kijken, dat was 1983. Leuk dat je luistert naar Espresso en ook leuk dat je luistert naar Ludo. Daar zijn wij ontzettend blij om natuurlijk. En daarom hebben we nu 3 plaatjes non-stop voor u klaarstaan. Ja, dat doen we alle dagen dus, maar we moeten er even een draai aan geven natuurlijk. En we beginnen met een oerdegelijke Vlaamse klassieker van Bob Benny.

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

Dat was ons relaunch van vandaag met Bob Benny, zeg maar waar. En wanneer Milk and Honey en Halleluja en de Yakety Sax van Boot Randalls. De Yakety Sax, dat was trouwens het thema van de Benny Hill Show. Kent u Benny Hill nog? De comiek die in de jaren 70 en 80 ook hier bij ons op de Vlaamse buis te zien was. En hij had heel wat sketches, over het algemeen een beetje vrouwonvriendelijk, want daar kreeg hij nogal wat kritiek op. Dat mocht dus nog wel in die tijd. En weet u wat het eerste beroep was van Benny Hill voordat hij in de showbiz kwam? Nu, die man was melkboer. Voilà, vandaar misschien die Milk and Honey en Halleluja. En nu Barry Darwell, schitterende plaat uit 1959. How Will It End?

Dat was Telex, nogal omstreden in der tijd, omdat ze met de Eurovision, een ook eigenaardig nummer, voor die tijd dan toch naar het Songfestival gingen. En dat zagen heel wat Belgen niet zitten. Een hit kwam uit 1978, Twista Saint-Tropez. En nu tijd voor de oer-rockers, de Rolling Stones.

En het mocht vooruitgaan voor Katrina en The Waves. Trouwens, een gouden jaar voor de dames. Jawel, in 2026 hebben ze alle kans om te wandelen in de zon. Walking on Sunshine, Katrina en The Waves. Bijna 10 uur, wij moeten afscheid gaan nemen. We wensen u nog een hele fijne vrijdag. Veel plezier met de collega's. Leuk weekend. En wat deze espresso in normale uitvoering betreft, zijn we maandag terug met alweer een espresso. Morgen overmorgen krijgt u een vakantievariant met veel muziek en weinig blabla, zoals dat heet. Toepasselijk afscheid met Steam en na na na, hey hey, kiss 'em goodbye. Tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 km per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordediensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film-, theater- en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

is ook de titel van de plaat, hè, van Johnny Tillotson. Die man die we nog kennen van de hit Sofietje. I Never Loved You Anyway. Goedemorgen, het is vrijdag 7 augustus. Ludo is zo pas naar huis vertrokken. We hebben de koffie nog even laten warm staan voor jou. En dat doen we nog tot 12 uur in Lunchbox. Met zo dadelijk tussen 11 en 12 een aperitiefje erbij. Heel veel goede muziek, wat weetjes, wat nieuwsjes in deze zomertijd van 2026. Ik heb Johnny Burnett voor jou dit uur. Ook een liedje van de Browns. En zelfs Yannis Markopoulos. Hier Mark Kael met Lisa Delbo. Dit moeten we oriënteren in de vroege 90's. Zo eenzaam zonder jou.

7 augustus, Internationale Transgenderrechtendag. Deze dag is een dag van bewustwording en solidariteit. Ze richt zich op het bevorderen van gelijke rechten en waardigheid voor transgenderpersonen wereldwijd. Op deze dag worden discriminatie, geweld en ongelijkheid tegen transgemeenschappen onder de aandacht gebracht. Actiegroepen, mensenrechtenorganisaties en individuen organiseren bijeenkomsten, campagnes en educatieve evenementen. De dag benadrukt het belang van wettelijke bescherming, medische zorg en maatschappelijke acceptatie. Het is ook een moment om de vooruitgang te vieren en stil te staan bij wat nog moet gebeuren. Internationale Transgenderdag bevordert inclusiviteit, respect en gelijke kansen voor iedereen. Jaarlijks op 7 augustus. We got it together, didn't we?

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Een gebruikelijk liedje op soundmix- en playbackwedstrijden. Nog steeds trouwens. Op haar 19e brak Kate Bush door met deze plaat in 1978 was dat. Wuthering Heights op de radio. Goedemorgen. We herdenken vandaag DJ Casper, die stierf op een 7 augustus. Straks meer erover. Nu nog eens zalig genieten met Otis Redding en These Arms of Mine.

0: stem die ons raakte, een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 7 augustus, we herdenken vandaag Willie Perry Jr., kortweg DJ Casper. Amerikaanse DJ en songwriter die op 7 augustus 2023 op 58-jarige leeftijd overleed. DJ Casper werd wereldwijd bekend met het liedje Cha-Cha Slide, dat uitgroeide tot een van de populairste line dance en feestnummers aller tijden. Oorspronkelijk schreef hij het liedje als aerobic nummer, maar het groeide uit tot een internationale hit die op bruiloften, feesten en sportevenementen over de hele wereld werd gedraaid. De muziek van DJ Casper bracht mensen van alle leeftijden samen op de dansvloer. DJ Casper wordt herinnerd als de bedenker van een van de meest iconische dansnummers van de 21ste eeuw.

In de jaren 80 had André van Duin, de komiek in Nederland, hierop een hele mooie parodie. Hè? The Three Bells. De Browns deden dat voor het eerst in 1959, naoorlogse jaren dus. Het is voorbij 10:30, goeie voormiddag. Dank voor die bloemen. We horen onze paus Johannes Paulus het elk jaar nog eens zeggen. De mooie bloemen uit Nederland, zoals dat. Maar Udo Jürgens was hem voor, hoor. In 81 deed hij dat al met vielen dank voor die bloemen.

De Cousins hier van bij ons, die indertijd in de Amerikaanse Billboard terechtkwamen met Killy Wedge. Dit was een Deng Deng van die Cousins. Goeie voormiddag. Morgen zaterdag 8 augustus, 2:30 tot 4:00 in de namiddag. When at a Time, theater op de markt in de Dr. Willemstraat in Hasselt met Tim Oelbrand. Bezoekers lopen langs, iemand gaat zitten en dan gebeurt het. Geen groot spektakel, geen trucken van de voor, maar pure magie in kleine daden. Een woordeloze ontmoeting, één op één, die nog lang nazindert. Tim Oelbrand combineert magie en visueel theater tot voorstellingen waarin verwondering, verbeelding en vakmanschap centraal staan. Het gezelschap doorbreekt de clichés van het goochelen en zet magie op de kaart als volwaardige artistieke discipline. Morgen, zaterdag 8 augustus, 2:30 in de namiddag.

Formidabele discoplaten, formidabele discotijd ook. 1978, Cheryl Lynn in Got To Be Real. En ook die liedjes horen hier bij Radio Ludo, want we focussen ons op de songs van de 50s tot de 90s. Goeie voormiddag. Tu sais, je t'aime, chic, ook al uit de zomertijd.

You're 16, you're beautiful in your mind. We kennen het liedje in de versie van Ringo Starr, maar Johnny Burnett was hem voor in 1960. Heel fijn. Het is bijna 11 uur, gaan we stilaan op naar de regionieuws van 11. Nog met Herman van Keken uit Nederland. Dit behoort ook tot het Vlaamse repertoire. Papi, loop toch niet zo snel. Het blijft wel eens aan de ribben plakken. Dus geniet ook de komende minuten.

0: nooit meer letters.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De droogte in Vlaanderen houdt aan en volgens de voorspellingen blijft het minstens tot half augustus vrijwel droog. Daardoor staan de grondwaterstanden en waterlopen op veel plaatsen erg laag, vergelijkbaar met de uitzonderlijk droge zomer van 2022. Experts verwachten dat de komende dagen extra droogtemaatregelen nodig zullen zijn, mogelijk eerst voor de scheepvaart. Voorlopig is de drinkwatervoorziening niet in gevaar, maar als de droogte aanhoudt, kunnen ook strengere beperkingen voor de industrie volgen. Vooral in delen van Limburg dreigt de situatie de komende dagen verder te versnechteren. Een Hasselaar en zijn Amerikaanse partner willen het kasteel van Vellum in Sint-Truiden aankopen om er een internationale queer- en sekspositieve leefgemeenschap uit te bouwen. Via hun coöperatie, de Haven Collective, mikken ze op een tiental vaste bewoners en culturele activiteiten met ook aandacht voor contact met de lokale bevolking. Voor de aankoop en renovatie is ongeveer 3 miljoen euro nodig en daarvoor zoeken de initiatiefnemers investeerders. Als alles volgens plan verloopt, hopen ze in de loop van 2027 hun intrek te nemen in het kasteel. Vandaag blijft het in Limburg opnieuw een hele dag droog. Voormiddag zijn de opklaringen nog vaak breed. Namiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt een maximum tussen 24 en 26 graden. Vanavond koelt het snel af. Morgen opnieuw warmer en droog en 29 graden.
5: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel. Geert de Knut.

Vielen dank, dankeschön, Johnny Mathis, heel lang geleden. Met een heel mooi Duitsstalig liedje uit 1970. 10:54 intussen, tot 12:00 nog Lunchbox, jouw leukste evergreens op de radio, met wat weetjes in de voormiddag tussendoor. Enfin, kijk, als je het eten aan het klaarmaken bent of je bent aan het genieten van het aperitief, laat de radio gewoon opstaan. Hier zit je goed bij ons. André Brasseur komt er dit uur aan. Ook C. Jerome met Kiss Me, ook al een zomerliedje van behoorlijk lang geleden ook, hè. En zelfs een Engelstalige song van Paul Severs. Hard to find, maar we hebben hem hier bij Ludo. Straks wat nieuws uit de krant. En nu die Everly Brothers.

Een nieuwsje van bij ons. Hier in België probeerde een bestuurder aan de politie te ontsnappen door met liefst 250 km per uur weg te scheuren. De achtervolging duurde echter niet zo lang. De wagen viel plots stil door een lege brandstoftank. Agenten konden de man zonder verzet arresteren naast zijn stilgevallen bolide. Volgens de politie bracht hij met zijn snelheid talloze weggebruikers in gevaar. De man gaf toe dat hij in paniek was geraakt toen hij de politie zag. Op de sociale media wordt het incident druk besproken, vaak met veel sarcasme. Wat begon als een spectaculaire vlucht, eindigde zo op de meest knullige manier denkbaar. Een kerel die wegvluchtte van de politie aan 250 km per uur.

Dat is ooit een liedje van die Everly Brothers. Het werd gecoverd door Anne Marie met haar wondermooie stem. Hè? Een engele stem in het midden van de 70s in Till I Kissed You. En Quiere Me Mucho, Trini Lopez, daarvoor nog eens op Pluto. Zo dadelijk nieuwsfeit, dag op dag in de tijd, 7 augustus. We nemen je mee met het internet zometeen. Nu nog eens, dam dam. Dit is Brenda Lee.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in vandaag op 7 augustus. 7 augustus 1980, toen ging in Frankrijk het Viditel-project van start. Een vroeg systeem voor online informatievoorziening via de telefoonlijn. Het werd vaak omschreven als de voorloper van het internet en bood toegang tot digitale diensten zoals nieuws, weer, bankieren en encyclopedieën. Gebruikers konden met een speciale terminal, een Minitel, inbellen op het netwerk en door menus bladeren. Hoewel het technisch vooruitstrevend was, kende het in andere landen zoals Nederland en Vlaanderen weinig succes. De kosten voor terminals en telefoontikken lagen hoog en wat gebruik ontmoedigde. Daarnaast was het systeem traag en beperkt in functionaliteit. Door de snelle opkomst van het echte internet in de jaren 90 verdween Viditel uiteindelijk geruisloos uit beeld. Het allereerste internetsysteem, het Viditel-project, startte op 7 augustus 1980.

Alsof ik het nog wist van gisteren. Het was mijn geboortejaar. Kiss Me. 1975 met C. Jerome. We hebben dat fantastisch mooie zomer, heet hij van toen. Vrienden, Radio Ludo, de Canadese Paul Anka, die krijgt hier nog eens het woord. En een beetje zendtijd bij ons. Lonely Boy.

De zachte liefde van Ricky Nelson. For Your Sweet Love. Je luistert Radio Ludo met daarvoor nog eens de Stylistics in Closer Than Close. Goeie voormiddag. Elke werkdag lunchbox op de radio hier bij Ludo. Met zo dadelijk ook de weetjestrommel. We hebben elke dag rond 20 voor 12 jou een apart maar bizar weetje laten horen. En nu nog eens André Brasseur met zijn hammondorgeltje. Pure belpop. Dit is de Kit.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Dit is een weetje over een garnaal. Bij garnalen zit hun hart letterlijk in hun hoofd, net achter de kop en voor de romp. Dit komt doordat veel van hun organen, zoals het hart en de hersenen, zich in het borststuk bevinden. En dat bedekt is door het harde pantser. Het borststuk en de kop zijn samengevoegd tot één geheel, het cefalothorax. Ondanks deze bijzondere anatomie functioneert hun hart net als bij andere dieren. Het pompt bloed rond. Of dit nu romantisch of gewoon slim design is, daar zijn de meningen over verdeeld. Eén ding is zeker, een garnaal heeft zijn hart in zijn hoofd.
2: Say baby, listen, it's not that I don't love you, but see I'm no good.

The Jungle Jungle Rock en Henk Mizzel. En The Intruders daarvoor nog eens, A Nice Girl Like You. Met dank aan Mark Brilowitz die al die mooie liedjes voor ons selecteert. Als muzieksamensteller van Radio Luto. En ook deze plaat heeft hij erbij genomen. My Cookie True, Elvin Stardust.

Kleinkunst avant la lettre uit 1966, uit de jonge jaren van Boudewijn de Groot, toen we nog allemaal vinylplaatjes kochten, of LP's, zoals je wil, hè. Welterusten, meneer de president, op Radio Luto. Het is bijna 12:00, straks de toonaangevende radio met de jukebox aan, de middag door. En vanaf 5:00 is Koen hier, Frank Ifield nog. Confession. Nog een hele mooie vrijdag, een fijn weekend, straks ook met Hitriders en Siesdag en Mark Brilowit in het weekend van Luto. En tot maandag voor een nieuwe Lunchbox.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bij recente flexcontroles in handelszaken in Sint-Truiden zijn 3 gevallen van illegale elektriciteitsaftapping vastgesteld. Burgemeester Ludwig van den Hoven vraagt daarom dat netbeheerder Fluvius voortaan standaard deelneemt aan zulke controles. Volgens hem is meterfraude niet alleen illegaal, maar ook gevaarlijk door het risico op kortsluiting en brand. De stad kondigt aan de gezamenlijke controles de komende maanden verder te zetten. Een natuurfotograaf uit Koersel heeft in het Nederlandse Nederweert een uitzonderlijk natuurmoment vastgelegd. Marleen Poelmans kon een zeldzame jonge zeearend fotograferen die vlak voor haar ogen een eend uit het water greep. Even later probeerde kievitten de roofvogel nog te verjagen om hun nest te beschermen. Volgens natuurexperts verblijft de zeearend al enkele maanden in het gebied, maar laat hij zich zelden van zo dichtbij zien. Vandaag blijft het in Limburg opnieuw een hele dag droog. Voormiddag zijn de opklaringen nog vaak breed. Namiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt een maximum tussen 24 en 26 graden. Vanavond koelt het snel af. Morgen opnieuw warmer en droog en 29 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.

check www.thesquarekern.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Zutendaal is in de nacht van woensdag op donderdag een auto tegen een boom gereden op de Bilserweg, vlakbij de rotonde. Door de zware klap sloeg de wagen over en kwam hij op zijn dak terecht. De bestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer moest de beschadigde boom uit veiligheid omzagen. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. In Kiewit bij Hasselt start in september een nieuwe Steinerschool. De school krijgt voorlopig onderdak in een voormalig boekhoudkantoor en begint met 1 kleuterklas. De initiatiefnemers hopen op 10 tot 12 kleuters bij de start en zoeken nog leerkrachten. De school werkt als een vestiging van de erkende Antwerpse Steinerschool Hibernia en wacht nog op de definitieve toestemming voor de nieuwe locatie. Vandaag blijft het in Limburg opnieuw een hele dag droog. Voormiddag zijn de opklaringen nog vaak breed. Namiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt een maximum tussen 24 en 26 graden. Vanavond koelt het snel af. Morgen opnieuw warmer en droog en 29 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

parket van Vervier bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspard en Lucas Envaux in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.

te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: Check www.thesquarekern.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Ludo! Hey! Hey!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bij recente flexcontroles in handelszaken in Sint-Truiden zijn 3 gevallen van illegale elektriciteitsaftapping vastgesteld. Burgemeester Ludwig van den Hoven vraagt daarom dat netbeheerder Fluvius voortaan standaard deelneemt aan zulke controles. Volgens hem is meterfraude niet alleen illegaal, maar ook gevaarlijk door het risico op kortsluiting en brand. De stad kondigt aan de gezamenlijke controles de komende maanden verder te zetten. Een natuurfotografe uit Koersel heeft in het Nederlandse Nederweert een uitzonderlijk natuurmoment vastgelegd. Marleen Poelmans kon een zeldzame jonge zeearend fotograferen die vlak voor haar ogen een eend uit het water greep. Even later probeerde kievitten de roofvogel nog te verjagen om hun nest te beschermen. Volgens natuurexperts verblijft de zeearend al enkele maanden in het gebied, maar laat hij zich zelden van zo dichtbij zien. Vandaag blijft het in Limburg opnieuw een hele dag droog. Voormiddag zijn de opklaringen nog vaak breed. Namiddag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt een maximum tussen 24 en 26 graden. Vanavond koelt het snel af. Morgen opnieuw warmer en droog en 29 graden.

mannequin.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel

0: baby, oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

parket van Vervier bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspar en Lucas Onvo in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.

Tot op heden is het de enige nummer 1 hit in Amerika in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Tot op heden uitgebracht in maart 1977 als tweede single van het album Rumours. Je hoorde Fleetwood Mac in Dreams. Een beetje wegdromen kan uiteraard geen kwaad. En dat doe je weer 2 uur lang hier met de fijne muziek die we gaan draaien in deze Hallo Limburg. De laatste van deze week trouwens.

dat is zo. Kosten nog moeite worden gespaard hier bij Radio Ludo om onze luisteraars te behagen. En dat doen we met muziek hier in elke taalsoort. Dit was een beetje Duits van Andreas Fulterer. En zometeen trekken wij naar Genk voor het Absolutely Free Festival. Maar eerst nog Candlewick Green en Who Do You Think We Are?

Ja, dat was Candlewick Green in Who Do You Think We Are? En dan naar Genk, want wie houdt van muziek buiten de platgereden paden moet dit weekend aan Sea Mine in Genk zijn, want daar is er AFF, dat Absolutely Free Festival, strijkt vandaag en morgen neer op de voormalige Mijnsite met meer dan 35 Belgische en internationale acts. En nieuw dit jaar is ook de verhuis naar een vernieuwde festivalsite op Sea Mine en het Pay What You Can principe, waarbij bezoekers zelf kiezen hoe hoeveel ze voor hun ticket willen betalen. AFF.be, daar vindt u meer informatie.

Ja, velen zitten er op te hopen, maar helaas zal nog niet voor direct zijn, want ook het weekend wordt weer tropisch warm. En ook volgende week gaan de maxima weer richting 35 graden. Jawel, Standing in the Rain was dat een beetje utopie voor John Paul Young. En nu naar Bobby V en dat in Sharing You.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dat was Ray Conniff en The Continental. Zometeen nieuws voor mensen met een wat zware voet. Maar eerst naar Patricia Kaas. Zij staat momenteel weer volop in de schijnwerpers in Frankrijk door een grote muzikale comeback die een beetje overschaduwd wordt, want ze is onlangs in een politieke storm beland na een wat controversieel privéoptreden. Patricia Kaas en Mon Mec à Moi.

Het is een van de grote namen uit de Franse muziekwereld. Patricia Kaas, hier met Mon Mec à Moi. En dan mensen met een zware voet opgelet, want er is weer een flitsmarathon. Die loopt vanaf morgenochtend 6 uur en dat tot zondagochtend 6 uur. Verspreid over het hele land wordt er dus 24 uur lang gecontroleerd op overdreven snelheid. En dat gebeurt zowel met bemande als met onbemande radars. Ja, bij de vorige editie in april werden bijna 1.362.000 bestuurders gecontroleerd, van wie zo'n 3,28% te snel reed en daarbij werden ook 55 rijbewijzen ingetrokken. Trouwens niet enkel in ons land, maar in meer dan 20 Europese landen is er een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid, want dat is en blijft een van de hoofdoorzaken van de vele verkeersongevallen.

Dat was de band America hier bij Radio Ludo in I Need You. Straks hebben we natuurlijk ook weer ons muzikaal feit van vandaag. En dat is 7 augustus. Maar eerst doen we het met Frankie Avalon en Venus.

De grote hit van Frankie Avalon en Venus. Ja, op deze dag, 7 augustus, vond in 1984 een van de meest aangrijpende muzikale feiten plaats uit de Vlaamse muziekgeschiedenis, want dan overleed Anne Christie. Zij overleed op die dag op slechts 38-jarige leeftijd aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Christie liet met de tijdloze klassiekers zoals Gelukkig zijn, De Roos en Dag vreemde man een onuitwisbare indruk achter op de Vlaamse kleinkunst en popmuziek.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele wand zou hij de leiding van de KLJ Jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben vier mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken drie andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlen Reusser. De Nederlandse finishte tweede en staat zo voor het slotweekend tweede in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Baks.

0: Na het al bekende legendarische duo Simon en Garfunkel in Sicilia. Een bijzonder goede avond en welkom alweer in het laatste uur Hallo Limburg van deze week. Dat zit nog boordevol lekkere muziek en we hebben straks ook nog ons muzikaal feit van vandaag 7 augustus. Maar eerst nog naar de bewerking van dat nummer En het was zomer van Rob de Nijs. Je krijgt dit keer de Duitsstalige versie van Peter Maffay.
1: Hallo Limburg met Koemba.

Ja, hij is ook een van de grote namen van Tamla Motown. Dat was Stevie Wonder in For Once in My Life. Wat staat er nog allemaal te gebeuren in ons mooie Limburg? Wel, wij brengen zometeen u op de hoogte na onder meer nog deze plaat van Hot Chocolate.

Dat waren Lamp, Lazarus en Chris in De Pultschil. Zometeen gaan we naar Genk, want daar zijn er weer Italiaanse nachten na deze van Bobby Prins.

de muziek van bij ons met Bobby Prince en Ask Me. Wie zin heeft in een vluchtje Italië, die kan nu zondag terecht op Notti Magici in Tor Central in Genk. Tijdens deze vijfde editie alweer geniet je van authentieke Italiaanse gerechten, fijne wijnen, live muziek van Luigi Catalano, een tombola en een afterparty met DJ Melcata. De deuren gaan open om 17:30. Tickets zijn online of aan de kassa verkrijgbaar. En voor meer informatie kan je terecht op de evenementenpagina van Facebook. We'll be right back.

Nog een keertje dus voor de Fortunes en Here It Comes Again. Wij trekken zo meteen nog een laatste maal naar de abdij van Herkenrode na deze plaat van Sanne. En die is verliefd op haar leraar Martijn.

Ja, waar de leraars allemaal al niet goed voor zijn. Dat was Sanne en Martijn. En aan de abdij van Herkenrode in Hasselt wordt dit weekend de slag bij Kremt uit augustus 1831 opnieuw tot leven gebracht. Tijdens een groot re-enactment weekend trekken tientallen figuren in historische uniformen ten strijde en kunnen bezoekers kampementen, demonstraties en gevechten bewonderen. Het gratis evenement kadert in een erfgoedproject dat de vergeten geschiedenis van de tiendaagse veldtocht opnieuw onder de aandacht brengt. Dat dus aan de abdij van Herkenrode in Hasselt.

Ja, een geweldige classic, deze van Ferre Grignard en de Drunken Sailor. Zometeen weer ons muzikaal feit op deze 7e augustus, maar eerst doen we het nog met die OJ's en we rijden mee in de Love Train.

Ja, dat was Yvonne Elleman en If I Can't Have You, een van die disco classics uit de jaren 70. Ja, en er blijven een beetje hangen, want ook ons muzikaal feit heeft daar mee te maken. Want op deze dag in 1976 scoorde de Britse soul- en discoband The Real Thing een nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk met het nummer You To Me Are Everything. Ja, het was een historisch moment, want zij waren zo'n beetje de allereerste volledig zwarte Brits band die de toppositie in de Britse hitlijsten wist te behalen. In de hitparade hier bij ons haalden ze de vierde plaats.

was hem, Ramses Shaffi, aan het einde van deze Hallo Limburg Week. Maak er een heel mooi weekend van en wij zijn er maandag weer vanaf 5 uur. Ik heb nog onder andere Hot Butter, die komen zometeen langs met de popcorn na deze van Eros Ramazzotti.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele wand zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt, is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben 4 mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken 3 andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlène Reusser. De Nederlandse finishte 2e en staat zo voor het slotweekend 2e in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt, om er zijn gewassen mee te beregenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De kook had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Pitty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28 graden.

Er was een tijd dat wij elkaar nog niet kenden, dat jij een meisje en ik een jongen was.

Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden, dat jij mijn meisje en ik jouw jongen was. We zwierven blij

komt de tijd dat één geluid moet wenden naar het ander land, waarvan geen weet.

0: als ik je voornaam noem.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.